B1 en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni is er in de Lange Straat in Oostende de jaarlijkse Summer Kick-Off. Op twee podia aan het Monacoplein en in de Belperestraat zorgen vooral Oostendse artiesten en DJ's dan voor muziek en sfeer. Daarbij zullen ze ook passen niet vergeten. Schepen voor uitgaansbeleid, Charlotte Verkeng.
1: In de voorbereiding van de Summer Kick-Off van dit jaar, dan hadden wij het idee om back to basic te gaan met eigenlijk alleen maar Oostendse artiesten die optraden zoals dat het ook ontstaan is ooit, het concept en het idee. En wij waren eigenlijk daaraan aan het werken samen met de uitbaters en de bedoeling was dat er ook een podium ging zijn op de zaterdag samengesteld door Passen, omdat zij daar nog eigenlijk wilden draaien ook en optreden en een tributeband samenstellen. Maar ja, helaas is dat er niet meer van gekomen. Maar we hebben wel vastgehouden aan ons concept. En vandaar doen wij op de zaterdag eigenlijk een passenstage en doen wij een eerbetoon aan hem. Het is zijn volledige line-up, zoals hij het ook bedoeld had en had willen zien, die de zaterdag onder andere komt optreden.
2: Op vrijdag zijn er ook DJ's?
1: Ja, dus we hebben er wat meer thema in proberen te steken. En op vrijdag staat het eigenlijk op het Monacoplein in het teken van Urban. Dan hebben wij ook heel wat lokale DJ's die Urban draaien. Die komen op de optreden, maar ook bijvoorbeeld een Skoomik die komt optreden. En dan op het Belperreplein, dus in feite het passenstage op de vrijdag, is het soul en funk en zijn het ook allemaal lokale bands die komen.
2: De inkom is volledig gratis.
1: Ja, dat is dus de bedoeling dat de mensen naar hier komen van de optredens of van de DJ's komen genieten. En dus ook iets drinken in de cafés uiteraard, want dat is het hele opzet. Niet enkel een podium bieden aan lokaal talent, maar ook onze cafés in de uitgangsbuurt ondersteunen. En het is zo dat na afloop, dus er zijn twee podia, de twee dagen, na afloop van het laatste concert of optreden op de podia, is het de bedoeling dat elk café ook zijn eigen DJ plaatst en dat het feest kan doorgaan tot in de vroege uurtjes.
0: Oostende organiseert deze maand infosessies in alle wijken om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Inwoners krijgen er uitleg over de invoering van de wekelijkse GFT-ophaling vanaf oktober, het mobiele recyclagepark, de digitalisering van afvalstraten en de strijd tegen sluikstort. Bij de infosessies wil de stad burgers informeren en antwoorden bieden op vragen over de komende veranderingen. Inschrijven voor die sessies kan via de stadswebsite. Het zwembadwater in het oude zwembad van Bredene is niet verloren. De gemeente gaat het hergebruiken om bloemen en planten water te geven. Het is 675 kubiek aan water dat zo toch nog een doel krijgt. De gemeente laat het water wel eerst zuiveren om alle chloorrestanten weg te halen.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: B180's. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: De kans op ochtendbui verdwijnt, dan krijgen we een zonnige zondag en ook warm hier aan zee, tot 27 graden. En ook de komende dagen zijn nog warm aan de kust. Morgen dinsdag 28 graden, woensdag 26 graden en de zon die blijft.
2: B180s. Enjoy the 80s overal in Vlaanderen via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
4: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze hadden me niet meer kunnen volgen.
3: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180s. 80s. Oh.

B1 en B180 zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni is er in de Lange Straat in Oostende de jaarlijkse Summer Kick-Off. Op twee podia aan het Monacoplein en in de Belperestraat zorgen vooral Oostends artiesten en DJ's dan voor muziek en sfeer. En daarbij zullen ze ook passen niet vergeten. Schepen voor uitgaansbeleid, Charlotte Verkeng.
1: In de voorbereiding van de Summer Kick-Off van dit jaar, dan hadden wij het idee om back to basic te gaan met eigenlijk alleen maar Oostense artiesten die optraden zoals dat het ook ontstaan is ooit, het concept en het idee. En wij waren eigenlijk daaraan aan het werken samen met de uitbaters en de bedoeling was dat er ook een podium ging zijn op de zaterdag samengesteld door Passen, omdat zij daar nog eigenlijk wilden draaien ook en optreden en een tributeband samenstellen. Maar ja, helaas is dat er niet meer van gekomen. Maar we hebben wel vastgehouden aan ons concept. En vandaar doen wij op de zaterdag eigenlijk een passenstage. En doen wij een eerbetoon aan hem. Het is zijn volledige line-up zoals hij het ook bedoeld had en had willen zien. Die de zaterdag onder andere komt optreden.
2: Op vrijdag zijn er ook DJ's?
1: Ja, dus we hebben er wat meer thema in proberen te steken. Op vrijdag staat het eigenlijk op het Monacoplein in het teken van Urban. Dan hebben wij ook heel wat lokale DJ's die Urban draaien. Die komen op de optreden, maar ook bijvoorbeeld een Skoomik die komt optreden. En dan op het Belperreplein, dus in feite het passenstage op de vrijdag, is het soul en funk en zijn het ook allemaal lokale bands die komen.
2: De inkom is volledig gratis.
1: Ja, dat is dus de bedoeling dat de mensen naar hier komen van de optredens of van de DJ's komen genieten. En dus ook iets drinken in de cafés uiteraard, want dat is het hele opzet. Niet enkel een podium bieden aan lokaal talent, maar ook onze cafés in de uitgangsbuurt ondersteunen. En het is zo dat na afloop, dus er zijn twee podia, de twee dagen, na afloop van het laatste concert of optreden op de podia, is het de bedoeling dat elk café ook zijn eigen DJ plaatst en dat het feest kan doorgaan tot in de vroege uurtjes.
0: Oostende stopt met de huiswerkklasse voor kwetsbare kinderen. Dat kost elk jaar €230.000 en dat is te duur, zegt de stad. Ze noemt het ook geen kerntaak. Oppositiepartij Trots op Oostende spreekt van een botte besparing. Ook de vrijwilligers die de huiswerkklasse begeleiden reageren ontgoocheld op de beslissing. De stad wil de ondersteuning van kwetsbare gezinnen voortaan organiseren via een bredere inzet van brugfiguren binnen het onderwijs. Oostende organiseert deze maand infosessies in alle wijken om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Inwoners krijgen er uitleg over de invoering van de wekelijkse GFT-ophaling vanaf oktober, het mobiele recyclagepark, de digitalisering van afvalstraten en de strijd tegen sluikstort. Bij de infosessies wil de stad burgers informeren en antwoorden bieden op vragen over de komende veranderingen. Inschrijven voor die sessies kan via de stadswebsite.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Dit zijn de beste 80's op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: De kans op ochtendbui verdwijnt, dan krijgen we een zonnige zondag en ook warm hier aan zee, tot 27 graden. En ook de komende dagen zijn nog warm aan de kust. Morgen dinsdag 28 graden, woensdag 26 graden en de zon die blijft.
2: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80.

0: Kasteel Bier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteel Bier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: betaalbaar wonenproject Havenzijde in Lombardzijde is bijna af. Op de site tussen de Golf van Westende en de haven van Nieuwpoort komen in totaal 119 betaalbare woningen en 48 sociale woningen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte is die komen bekijken. Dankzij een samenwerking tussen de ontwikkelaar, de overheid en private partner blijft de woningprijs onder de dure marktprijs. Middelkerken wil zo meer jonggezinnen aantrekken. Het zwembadwater in het oude zwembad van Bredene is niet verloren. De gemeente gaat het hergebruiken om bloemen en planten water te geven. Het is 675 kubiek aan water dat zo toch nog een doel krijgt. De gemeente laat het water wel eerst zuiveren om alle chloorrestanten weg te halen. Er zijn deze zomer weer concerten op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. Je hoort Schepen van Tradities, Nico Geldof.
1: Als Schepen van Tradities probeer ik sommige evenementen terug naar de stad te halen. En laat ons er terug een traditie van maken om optredens te geven hier op de kiosk op het Wapenplein. En liefst op een zondag om 11 uur. We starten eigenlijk in juli tot en met september. Dus er zijn 13 zondagen. Dus we gaan 13 zondagen om 11 uur op het Wapenplein een optreden voorzien. Apéro lokaal, Oostendse groepen, Oostendse muzikanten. Waar we 13 keer Oostendse verenigingen laten optreden. Alle genres muziek door elkaar. Dat kan gaan van Kanta tot Augustijn. Augustijn Vermanderen, evengoed Joe Mullen, de Melody Makers, Oostende Zingt, Die Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Willen is Kunnen, De Stadsharmonie, allemaal gelinkt aan Oostendenaars. Bas Bulteel, Yves Fernandez, muziek, Oostends, aperitief.
0: Het volledige programma staat op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: Dit zijn de beste 80's op B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: De kans op ochtendbui verdwijnt, dan krijgen we een zonnige zondag en ook warm hier aan zee, tot 27 graden. En ook de komende dagen zijn nog warm aan de kust. Morgen dinsdag 28 graden, woensdag 26 graden en de zon die blijft.
2: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
2: Welkom bij B1.

Maandag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post. Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be met medewerking van Radio B1.

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni is er in de Lange Straat in Oostende de jaarlijkse Summer Kick-off. Op twee podia aan het Monacoplein en in de Belperestraat zorgen vooral Oostendse artiesten en DJ's dan voor muziek en sfeer. En daarbij zullen ze ook passen niet vergeten. Schepen voor uitgaansbeleid, Charlotte Verkijn.
1: In de voorbereiding van de Summer Kick-off van dit jaar, dan hadden wij het idee om back to basic te gaan met eigenlijk alleen maar Oostendse artiesten die optraden zoals dat het ook ontstaan is ooit, het concept en het idee. En wij waren eigenlijk daaraan aan het werken samen met de uitbaters en de bedoeling was dat er ook een podium ging zijn op de zaterdag samengesteld door Passen, omdat zij daar nog eigenlijk wilden draaien ook en optreden en een tributeband samenstellen. Maar ja, helaas is dat er niet meer van gekomen. Maar we hebben wel vastgehouden aan ons concept. En vandaar doen wij op de zaterdag eigenlijk een passenstage. En doen wij een eerbetoon aan hem. Het is zijn volledige line-up zoals hij het ook bedoeld had en had willen zien. Die de zaterdag onder andere komt optreden.
2: Op vrijdag zijn er ook DJ's?
1: Ja, dus we hebben er wat meer thema in proberen te steken. En op vrijdag staat het eigenlijk op het Monacoplein in het teken van urban. Dan hebben wij ook heel wat lokale DJ's die urban draaien. Die komen op de optreden, maar ook bijvoorbeeld een Skoomik die komt optreden. En dan op het Belperreplein, dus in feite het passenstage op de vrijdag, is het soul en funk en zijn het ook allemaal lokale bands die komen.
2: De inkom is volledig gratis.
1: Ja, dat is dus de bedoeling dat de mensen naar hier komen van de optredens of van de DJ's komen genieten. En dus ook iets drinken in de cafés uiteraard. Want dat is het hele opzet. Niet enkel een podium bieden aan lokaal talent, maar ook onze cafés in de uitgangsbuurt ondersteunen. En het is zo dat na afloop, dus er zijn twee podia, de twee dagen, na afloop van het laatste concert of optreden op de podia, is het de bedoeling dat elk café ook zijn eigen DJ plaatst en dat het feest kan doorgaan tot in de vroege uurtjes.
0: Oostende organiseert deze maand infosessies in alle wijken om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Inwoners krijgen er uitleg over de invoering van de wekelijkse GFT-ophaling vanaf oktober, het mobiele recyclagepark, de digitalisering van afvalstraten en de strijd tegen sluikstort. Bij de infosessies wil de stad burgers informeren en antwoorden bieden op vragen over de komende veranderingen. Inschrijven voor die sessies kan via de stadswebsite. Het zwembadwater in het oude zwembad van Bredene is niet verloren. De gemeente gaat het hergebruiken om bloemen en planten water te geven. Het is 675 kubiek aan water dat zo toch nog een doel krijgt. De gemeente laat het water wel eerst zuiveren om alle chloorrestanten weg te halen.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

B1 en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Enjoy the music.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Maandag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post. Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be met medewerking van Radio B1.

0: Zes op de tien werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig. En dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
1: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. Kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
0: Slaaptekort komt vaak door stress, maar ook medische aandoeningen spelen soms een rol. Bijvoorbeeld slaapapneu. Afgelopen nacht trok er weer hevig onweer over ons land, met dus veel donder en bliksem. Er werden zelfs bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. In Dendermonde sloeg de bliksem in op het dak van een huis, met brand tot gevolg, maar die kon snel geblust worden en raakte niemand gewond. In West-Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast en er waren ook felle hagelbuien. Die zorgden voor schade, onder meer aan auto's. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moest er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon, maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. En het is nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond. Ze nemen het dan op tegen Iran. Maar Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. En nog op het WK voetbal heeft Japan overtuigend gewonnen van Tunesië. Het werd 0-4. Voor Tunesië zit het WK erop. Japan heeft nu in zijn groep evenveel punten als leider Nederland. Maar dat heeft wel een beter doelsaldo. Duitsland won gisteravond trouwens met 2-1 van Ivoorkust en is zoals zeker van de volgende ronde. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
2: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
3: Beleef de 80s en 90s dance hits. You got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: De kans op ochtendbui verdwijnt, dan krijgen we een zonnige zondag en ook warm hier aan zee, tot 27 graden. En ook de komende dagen zijn nog warm aan de kust. Morgen dinsdag 28 graden, woensdag 26 graden en de zon die blijft.
2: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180s.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
4: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026.

0: Zaterdag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.
1: En B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radiob1.be.
2: B180's. Enjoy the music.

B1 en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
0: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: Zaterdag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1. Dit is het nieuws uit de wereld.
1: Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Kaluwe.
2: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse water, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
1: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek en een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er niemand opgepakt voorlopig. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto. Ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. En op de Grote Markt van Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Dat gebeurde gisteravond. De bestuurder verloor de controle en reed zo in op 3 mensen. Burgemeester Ruud van den Bergen.
3: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat puntjes vertonen en op zijn achterwiel gereden. En is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan een tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
1: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En dan nog een opmerkelijke vondst in Frankrijk, want bij een huiszoeking in een drugsonderzoek in de buurt van Parijs is een Picasso teruggevonden. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een portret van een van de muzes van Picasso en is het mogelijk tot 15 miljoen euro waard. De politie pakte 4 mensen op. Wat er met het schilderij zal gebeuren is niet duidelijk. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond wel kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
5: Beleef de 80s en 90s dance hits.
6: I lift you up to the highest emotions.
5: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Kerzaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in P.

0: wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180.

Zaterdag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt in elk geval niemand gewond. Voor de kust van Oost-Tuinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
1: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Tuinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook bezeilen tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
0: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
2: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
0: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: B180's. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Steelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
2: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. En meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: komt nog een extra infosessie over het nieuwe afvalbeleid in Oostende. Daarin legt de stad uit hoe en waarom ze de afvalophaling anders organiseert. De vorige sessies waren telkens meteen volzet, daarom nog een bijkomende. Die is op 1 juli trouwens in het stadhuis. Op de Mercator in Oostende loopt tot 15 november een tijdelijke tentoonstelling over Pater Damiaan. De expo herdenkt de overbrenging van zijn stoffelijke resten naar België in 1936 met het opleidingsschip. Bezoekers ontdekken het verhaal aan de hand van foto's, documenten en voorwerpen. Naar aanleiding van de dag van mantelzorg krijgen mantelzorgers bovendien korting op een toegangsticket. Het Staffersluiscentrum in Bredene heeft zijn nieuwe cultuurprogramma voorgesteld voor het nieuwe seizoen. Dat opent op 18 september met Pif Huffluff en brengt verder theater met onder meer Lucas van den Einde, Zuzu Benchika en Dimitri Leuwe. Ook het bluesconcept Music in the Box XL keert terug met 3 topbands.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Alleen de beste muziek uit de jaren 80. Music. Welkom bij B180s.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is warm vanmiddag aan zee met een graad of 27. En dat houden we ook morgen aan, meer nog. Morgen en dinsdag zelfs 28 graden. Het blijft zonnig, ook woensdag dan 26 graden aan de kust.
2: B1 en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's, enjoy the music.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
5: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180.

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: Groningen. Mathilde heeft het zeepreventorium bezocht in De Haan. Dat viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Ze speelde er onder meer tafelvoetbal met enkele kinderen en kreeg een rondleiding door het revalidatiecentrum. Met haar bezoek wil de koningin extra aandacht vragen voor aandoeningen die steeds vaker voorkomen bij jongeren, zoals obesitas, eetstoornissen, psychische problemen en chronische pijnklachten. Er komt nog een extra infosessie over het nieuwe afvalbeleid in Oostende. Daarin legt de stad uit hoe en waarom ze de afvalophaling anders organiseert. De vorige sessies waren telkens meteen volzet, daarom nog een bijkomende. Die is op 1 juli trouwens in het stadhuis. Het Staffersluiscentrum in Bredene heeft zijn nieuwe cultuurprogramma voorgesteld voor het nieuwe seizoen. Dat opent op 18 september met Pif Huffluff en brengt verder theater met onder meer Lucas van den Einde, Zuzu Benchika en Dimitri Leuven. Ook het bluesconcept Music in the Box XL keert terug met 3 topbands.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is warm vanmiddag aan zee met een graad of 27. En dat houden we ook morgen aan, meer nog. Morgen en dinsdag zelfs 28 graden. Het blijft zonnig, ook woensdag dan 26 graden aan de kust.
2: B180s. Enjoy the 80s overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

180's. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: uit de wereld.
1: In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt in elk geval niemand gewond. Voor de kust van Oost-Tuinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Kaluwe.
2: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Tuinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
1: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
3: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
1: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
5: Beleef de 80s en 90s dance hits.
6: Never gonna give you up, never gonna let you down.
5: Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is warm vanmiddag aan zee met een graad of 27. En dat houden we ook morgen aan, meer nog. Morgen en dinsdag zelfs 28 graden. Het blijft zonnig, ook woensdag dan 26 graden aan de kust.
2: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B1A.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
2: Welkom bij B1.

0: Blankenbergen vermindert vanaf 2027 het aantal strandbars van 13 naar 8. De stad wil zo meer open ruimte en een vrijer zicht creëren op strand en zee. De nieuwe concessies worden toegekend voor 9 jaar. Kandidaten kunnen tot 1 oktober indienen. Daarna gaan ze de standplaatsen in oktober toewijzen via een biedprocedure. Maar het nieuws zorgt voor onrust onder de uitbaters. Koningin Mathilde heeft het zeepreventorium bezocht in De Haan. Dat viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Ze speelde er onder meer tafelvoetbal met enkele kinderen en kreeg een rondleiding door het revalidatiecentrum. Met haar bezoek wil de koningin extra aandacht vragen voor aandoeningen die steeds vaker voorkomen bij jongeren, zoals obesitas, eetstoornissen, psychische problemen en chronische pijnklachten. Sinds deze week is in Oostende de nieuwe verpleegpost open aan de Niepoortse Steenweg. Die gaat uit van het Wit-Gele Kruis en Zorg Connect en speelt in op de stijgende zorgvraag tijdens de drukke vakantieperiode. Mobiele patiënten zoals toeristen en tweede verblijvers kunnen er op afspraak terecht voor verpleegkundige zorg, van wondverzorging tot inspuitingen. Ook inwoners uit de regio zijn trouwens welkom.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Alleen de beste muziek uit de jaren 80. Music. Welkom bij B180.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: B1 Ladies, enjoy the music.

0: We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden genoteerd. Weerman David Deenouw van het KMI.
1: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren.
0: Want de komende dagen halen we ruim 30 graden. Rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS laat ze uit voorzorg niet uitrijden. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom hebben we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
0: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Morlanwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Dat komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
3: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhuis, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
0: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. En sport, een dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakte Philipsen ook de eindzege in de Ronde van België. En Maarten van Riel die heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn zesde zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden, woensdag meer wolken en tot 36 graden.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
5: B180's. Enjoy the 80s overal in Vlaanderen via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

could.

en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radiob1.be. B180's. Enjoy the music.

en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be.

en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.